Ik kan voelen onder mijn gym. Allemaal niet zo'n vreemde. Ging op pillen aan. Dan. Het wel voor. Dan. En ze kreeg niet lang. Dan.